hadde ik op queen weer. Je wil naar mijn meentje, wees een feit, jij naar het meentje. Doe je wel baiga, sentences, katerlentua, sentences, meentje, man, mee, doe mij dan.